0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Zij kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000. Dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu... Non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer: op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Braschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf 17,5 euro per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Met nu
5: Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 16 mei alweer. Als we naar buiten kijken, ja, dan ziet het er niet echt leuk uit. Maar we moeten even door de zuurappel heen bijten, want het wordt echt aankomende week beter. Wat ga ik doen vandaag? Heel veel muziek draaien en daar ga ik maar gelijk mee beginnen. Want mijn lijstje is zo vol dat ik er anders niet doorheen kom. De eerste die ik heb klaarstaan is er een van The Who en we gaan draaien Happy Jack.

Ja, dat waren ze weer eens, de Moody Blues met I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band. Ja, vandaag lekkere muziek uit de jaren 60 en 70, de mooiste muziekjaren, blijf ik zeggen. Maar ja, wie ben ik? We gaan door met Pilot en Magic.

Ja, de Marbles met Only One Woman. Ja, ik weet niet, ik kan het hier vandaan niet zien of het al regent. Maar als je de kaart ziet, dan komen er wel wat buitjes aan. Dus ik zou zeggen, neem wel de paraplu mee als je erop uit moet. Wij weer lekker door met muziek. Roy Orbison met de California Blue.

Ja, dat was Queen weer een keer met Killer Queen. We gaan nu door, iedereen hoort hem graag, Elvis Presley en nu met The Guitar King.

Do It Again, dat was Steely Dan. Ja, het wordt hier heel gezellig in de studio. Er zijn er inmiddels al twee. Misschien dat het helemaal vol loopt, ik weet het niet. Ik weet ook niet waar ik het aan te danken zou hebben. Maar goed, ze zijn er en ik vind het fijn. We gaan lekker door met muziek. Al Stewart en On The Border.

Ja, dat was hij weer, hè? Buffalo Springfield met For What's Word. We gaan naar de Cats toe. Ja, eens in de zoveel tijd moet ik in de Cats draaien. We gaan draaien Magical Mystery Morning.

Ja, Supertramp met Give a Little Bit. Dan heb ik een verzoek binnengekregen. Ja, er zit hier een hele oud Montfortenaar. Een hele oud is die niet, maar Montfortenaar naast me. Die woont inmiddels in Oudewater. Die hebben een verzoeknummer en die ga ik even draaien voor hem. Hij is van John Cicada en we gaan draaien Just Another Day.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS Journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit, moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam, en voor een messaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Ja, goedemorgen luisteraars. Tweede uur van het programma Stadspraat. En dat begonnen we natuurlijk met de Golden Earring. En er was dit keer another 45 miles to go. Ik was net vergeten te vertellen, die oude waternaam, want zo mag je hem na gaan 30 jaar verhuizen hier wel noemen. Dat was John de Jager. En die heeft nog een nummer op een papiertje staan wat ik opgezocht heb voor hem. We gaan een nummer draaien van de Eagles en dat is genaamd How Long. How Long.

naast die heb ik Peter Tosh en Mick Jagger. Met Don't Look Back. We gaan door met de Hermans Hermits en There's a Kind of Hush.

Ja, dat was de Sir Douglas Quintet met Dynamite Woman. We gaan naar de Easy Beats toe. We gaan eerst eens even het voetbalprogramma voorlezen, zover als ik het weet. Montfort SV die speelt vandaag een thuiswedstrijd tegen Zeist. Hebben aan een puntje genoeg om de periode te halen. Die wedstrijd begint om 2:30. Voetbalvereniging Linschoten die moet naar Ter Aar toe, naar TAVV. Die wedstrijd begint ook om 2:30. En FC Oudewater die speelt vandaag tegen Donk. En Donk die komen uit Gouda. Dat is voetbalprogramma zover als ik hem weet. Ik ga draaien, de Easy Beats. En hello, how are you?

De Free Electric Band van Albert Hammond. Ik zag volgens mij net even een zonnestraal voorbij komen buiten. Dus nou wordt het toch lekker, hoop ik. We gaan door met muziek, laten we dat maar doen. Brown Eyed Girl van Van Morrison.

Ja, dat was een oudje van Smokey. Hè? Misschien kon je hem nog lay back in the arms of someone. We hebben op de klok, kijk ik even, nog te gaan. 11 minuten, nou die gaan we volmaken natuurlijk nog met leuke muziek. We beginnen met de Spencer Davis Group en Time Seller.

Ja, White Plains met When You Are a King. En ik ga er een slot aan breien, want ja, de twee uur zitten er weer op. Ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. We gaan lekker genieten van het weekend en u ook natuurlijk. En ja, dat is het dan deze week. En graag tot de volgende week. We gaan eruit met de Sutherland Brothers en Quiver en Arms of Mary. Tot volgende week.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Stadspraat. Het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Een programma voor Mondvoorters door Mondvoorters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
3: Het is weer zaterdag 12 uur hier bij Radio Stad Mondvoort. Met andere woorden, het is weer de hoogste tijd voor een nieuwe uitzending van Tussen 12 en 2 met Kees en Dre. En we gaan beginnen aan uitzending nummer 403, Kees.
4: Dat bedoel ik. En we beginnen gewoon met Jackety Jacks. Ik had verwacht Bas en Adriaan. Gezien de foto op Facebook. Ik vond hem geweldig. Ik denk, staat er met Bas en Adriaan.
3: GPT is ook een leuke ding. Ik heb dingen voor jou gemaakt. Ja. Ik durf het niet eens aan mezelf te laten zien.
4: Nee, dat was geweldig. Hij was
3: zeker. Voor de mensen die het niet gezien hebben, kijk gerust even op Facebook wat we voor duo zijn daar.
4: Ja, inderdaad.
3: Wat gaan we vandaag allemaal doen, Kees? We hebben zometeen uiteraard een sportblok. Dan gaan we even bellen met chef-kok Ries van restaurant Kasteel Mondvoort. En die gaat ons weer eens een receptje uit de doeken doen.
4: Ja, klopt.
3: En hij gaat een dessert voor ons maken.
4: Oké.
3: Ik ben erg benieuwd wat hij gaat doen. Dan hebben we uiteraard het nieuwsblok met daarin ook nog het weekendweerbericht en de uitgaansagenda. De artiest van de maand komt voorbij, Frankie Goes to Hollywood. En we hebben aan het eind van het eerste uur ook nog de Guilty Pleasure van Lizzie van Zwolle.
4: Yep. Dus we hebben weer een vol programma. Meteen even de melding dat we de volgende week niet zijn.
3: Heel goed,
4: dat is Pinkster Weekend.
3: Ja, ik zit dan aan de Belgische kust.
4: Kijk, dat bedoel ik.
3: En het wordt lekker weer,
4: hoor. Ja, het wordt 25 graden volgend weekend. Dus ik zou ervan genieten en een Belgisch pintje nemen.
3: Mocht je berichten zien dat ze denken dat er een zeehond aan komt, dan ben ik het, hoor.
4: Geweldig.
3: Ik denk dat ik voor de zekerheid maar een geel zwemmer
4: Geweldig.
3: Hey, we hebben gelukkig, moet ik maar zeggen, deze week geen artiesten.
4: Nee, geen artiesten die zijn overleden.
3: Ontvallen zijn. Nee, dus we beginnen gewoon met een lekker stukje gitaarmuziek. Want daar staat deze man toch al onbekend.
4: Zeker te weten. Real Mother Foyer. Johnny Guitar Watson.

0: En na Johnny Guitar Watson waren dit de Boxtops met The Letter.
1: Kort nummertje.
0: Kort nummertje, ja.
1: Heel kort
0: nog
1: nummertje.
0: Geen 2 minuten, nog geen 2 minuten.
1: Nee.
0: Hey, we gaan het hebben over de sportcase.
1: Ja. Dat was ik maar de hele week al. Ja, dat vind je niet erg, hè?
0: Nee,
1: dat,
0: okay, we gaan het heel kort over de sport.
1: Komt-ie.
0: En hij kiest een heel groot blok met alleen maar voetbal, want dat is toch de hoofdmoot, denk ik, zo'n beetje nu. Vorige week Eredivisie, een aantal wedstrijden lichten we er even tussenuit. PSV won als kampioen bij de Go Ahead Eagles met 1-4. Feyenoord kreeg AZ te bezoek, spannend voor plek 2, plek 3 in de competitie. En Feyenoord wist AZ op 1-1 te houden. En op de andere uitslagen gunstig voor Feyenoord waren, is Feyenoord nu zeker van de tweede plek in de competitie.
1: Ja.
0: En gaan ook Champions League spelen. NEC kwam niet tot winst of zelfs niet tot een punt bij Groningen. Want Groningen won thuis met 2-1
1: nee,
0: van Nijmegen.
1: Die zijn de weg kwijt sinds, de bekerfinale.
0: Ja, ja. Precies. Maar goed, wie ook de weg kwijt is, is de firma Ajax. Utrecht kwam op bezoek. Kees,
1: ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel jongen. Dankjewel. Dankjewel. Ja.
0: Ik zat erbij als mijn laatste wedstrijd, zeg maar, als seizoenkaarthouder. Ja, en dan denk je, ik heb een goede beslissing genomen.
1: Toen was je wel blij met Utrecht toch een beetje?
0: Nee, nee, natuurlijk niet.
1: Oh, ja, ik wel hoor.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen.
1: En zeker in die laatste minuut.
0: Ja.
1: Genoeg erover, hè?
0: Ja, ik ben er stil van. Maar Twente, die kregen Sparta op bezoek en won met 4-0. Nog 1 ronde te gaan. PSV is dus al kampioen. Feyenoord is 2e geworden en gaan ook Champions League spelen. Om plek 3 gaat het nog tussen Twente, NEC en Ajax. Verder onderin zijn NAC en Heracles al definitief gedegradeerd. En Excelsior, Telstar en Volendam moeten nog de na-competitie ontlopen. Een van die 3 ploegen gaat het nog opnemen.
1: Ja.
0: 3 uit de winnaar van de na-competitie in de
1: keukenkampioens. Ja, klopt.
0: Deze week alle wedstrijden maar even noemen die op programma staan. PSV gaat Twente op bezoek krijgen. Feyenoord moet naar PEC Zwolle. NEC krijgt Go Ahead Eagles op bezoek. Ajax moet naar het Hoge Noorden in Heerenveen om te kijken of toch nog voorronde Champions League te halen. Maar hou me hard vast. AZ krijgt NAC op bezoek. Utrecht krijgt Fortuna op bezoek. Heracles, Groningen, Sparta, Excelsior. En heel belangrijk voor na-competitie, degradatie, Volendam, Telstar.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Noord-Hollandse derby.
1: Ja.
0: Zal van belang zijn wie er niet laatste, één laatste, maar tweede laatste wordt.
1: Ja.
0: Om inderdaad die na-competitie te gaan spelen. Dan een blokje wielrennen. De Vuelta voor vrouwen was vorige week geëindigd. Van der Breggen lag toen wij de uitzending hadden nog als eerste in het klassement.
1: Klopt, ja.
0: Voor de eindwinst. Die dag, vorige week zaterdag, was ook de laatste etappe. En daarin verspeelde ze haar voorsprong. Is uiteindelijk 2e geworden in het klassement. Wat op zich een hele knappe prestatie
1: zeker
0: is.
1: Zeker weer net erop op de fiets gestaan
0: als
1: bent.
0: Ze is in een paar jaar gestopt en weer begonnen. Dus wat dat betreft een hele goede prestatie. Maar ja, als je de laatste etappe begint als leider in het klassement. Dan is het toch eeuwig zonde dat je...
1: Moet je toch maar 1 wieltje vasthouden.
0: Hè? Ja, maar ja.
1: Als dat niet lukt.
0: Ik weet niet of jij gezien hoe stijl het was.
1: Ja, het was heel stijl. 23%. Het is ongelooflijk.
0: Als ik daar gewoon gestaan had, was ik vandaag gevallen. nu bezig is de Giro d'Italia voor mannen. Zijn een weekje onderweg met name slecht weer, sprintetappes, valpartijen.
1: Ja, valpartijen,
0: Ik zag Groenewegen eergisteren volgens mij een hele goede kans maken om de etappe te winnen. Maar in de laatste bocht ging hij samen met een ploeggenoot onderuit. Nog geen Nederlands succes. Wel succes voor de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. Want Vingegaard won gisteren de etappe.
1: Yeah.
0: En is daardoor nu opgeschoven naar plek 2 in het algemeen klassement. En de nummer 1 is niet echt een klimmer, dus daar verwacht
1: ze. Nee, en zondag krijg je nog een hele zware bergetappe. Precies, dus die kans is zomaar dat hij die 3 minuten wel inhaalt komende zondag.
0: Ja, zo is het. Verder had ik geen sportnieuws. Kees heb ook niet gevist. Dus daar kunnen we het ook niet
1: Nee. Komende week. Dus dan zullen ze toch een week moeten wachten op de uitslag. Maar volgende week hebben we geen uitzending.
0: Nou ja, volgende week geen uitzending. Dus mocht men denken van, ik hoef toch niet om 12, tussen 12 en 2 op zaterdag voor de radio.
1: Ja.
0: Dus ik kan lekker uitslapen.
1: Ja.
0: Ga gerust 's nachts naar de gracht toe en Kees aanmoedigen.
1: Ja, doe dat maar niet.
0: Jawel, joh.
1: Nee joh, laat mij lekker met rust.
0: Ik zit helemaal voor me.
1: Casey. Ja. Nee, laat mij maar lekker met rust, ja?
0: Nou,
1: ja, ik vis voor mijn rust, joh.
0: Als ze nou luisteren...
1: Ik vang niks, dus dat is het lekker.
0: Nee, dus dat maakt het toch ook niet uit? Als
1: kom ik goed tot rust.
0: Nee, we horen het alweer. Hoe dankbaar Kees is met allerlei aandacht. Hey, als we het hebben over toppers in de sport, hè?
1: We hebben het ook over toppers in de muziek. Top 40, top 40, top 40.
0: Nummer 1, en daar is al een week of 5 geen verandering aan in. Nog steeds op nummer 1, Alex Warren met
1: Fever Dream.

0: Nog altijd op nummer 1 in de nationale top 40, Fever Dreams van Alex Warren. Wij horen het heerlijke popcornmuziekje al. Dat betekent dat het tijd is dat we weer iemand in de uitzending gaan halen. En we hebben het al begin van het uur aangekondigd. Het is chefkok Ries Verburgt van Kasteel Montfort. Ries, goeiedag.
1: Hele goede morgen, middag alweer.
2: Goedemiddag jongen, goedemiddag.
0: De tijd vliegt. Hoe is het met Ries?
1: Ja, goed. Druk joh.
0: Druk aan het voorbereiden voor vanavond alweer.
1: Ja, we zitten midden in de bruiloftentijd. Hè? Dus kijk. We hebben gisteren een bruiloft gehad en we hebben vandaag weer een bruiloft. En volgende week hebben we er weer drie. En zo, dat is allemaal het bruiloftenverhaal.
0: Nu. Nou, dat is op zich een mooie tijd, toch?
1: Ja, hartstikke leuke tijd.
0: Want het zijn leuke feestjes, maar ik denk dat het ook gewoon voor jullie lekker werk is.
1: Ja, is het ook. Ja, soms wel. Soms zijn er ook mindere, maar dat hou je altijd.
0: Ja, maar dus, zo zijn er ook leukere chefkoks en minder leukere chefkoks.
2: Ja, er zijn ook leuke huwelijken en minder leuke huwelijken.
1: Dat is waar. Nou, je kent Lil.
0: Dat zijn jouw woorden.
2: Ik zei niks.
1: 40 jaar alweer. Ja.
0: Kijk, heel goed. Hey, even terug in de tijd. Een maandje geleden hadden we contact. Daar had je een mooi recept met asperges voor ons gemaakt.
1: Heb
0: je daar nog reacties op gehad?
1: Nee, eigenlijk niet. Helemaal niks. Ik heb 4 nachten niet geslapen. Ik denk dan misschien dat ze het s'avonds doen. Of s'nachts, weet je wel. Maar helemaal niet.
0: Nou, dan gaan we nu toch hopen dat hetgeen wat je vandaag bedenkt, dat daar wel reacties op komen.
1: Ja, ik weet niet. Ik hoop het.
0: Precies.
1: Ik hoop het.
2: Ja, maar je had het goed uitgelegd natuurlijk. Hè? Dan hoeven we ook geen...
0: Dan
2: zijn er geen vragen natuurlijk.
1: Ook dat is zo.
0: Hey, en verder, Koningsdag is achter de rug geweest. Dat was voor jullie ook, denk ik, nieuw met een groot terras met allerlei mensen die een hapje en een drankje willen. Hoe is dat gelopen?
1: Ja, het was heel best wel spannend eigenlijk. Want je weet wat je kan verwachten, maar niet wanneer, wat, hoe en dat soort dingen al. Je weet niet wat je moet gaan serveren.
0: Ja.
1: Je weet niet, heb je genoeg drank in huis? Weet je wel, dat soort dingen allemaal.
0: Mm-hmm.
1: Het was een ouderwetse Montforts feestje. We hadden gelukkig het weer mee.
0: Je wou suikfeestjes zeggen.
1: Ja, ook. Nee, het kwam allemaal in golven. Om nu of 10, 11, toen werd het in één keer heel druk.
0: Ja.
1: En dan denk je van, oké, we hebben het gehad, weet je wel. En dan krijg je om 12 uur kreeg je een hele hof.
0: Ja.
1: En toen kreeg je om 3 uur, 4 uur, toen zat het hele terras helemaal rammeram vol. Met heel Montfort en omstreken en allemaal pitjes bier en mooie wijnen en bitter garnituren en dat soort dingen allemaal.
0: Nou, dus, helemaal top.
1: Ja, allemaal leuk.
0: Superleuk.
1: Ja.
0: Hey, dan voor
1: zijn er toch dingen wat we toch wel anders gaan doen, denk ik.
0: Nou ja, je leert ervan en daarmee kan je het volgende keer anders oppakken. Ja, zeker.
1: Ja, zeker.
0: Hey, voor de komende maanden, ik zag wat leuke evenementen ook staan.
1: Ja, we gaan een Italiaanse avond gaan we doen.
0: Precies, ja.
1: Dat doen we op de tuin. In samenwerking met Il Falco. Die gaat daar pizza's bakken en dat soort dingen allemaal. We hebben leuke Italiaanse wijnen erbij. Komt de muziekie. We hebben dat soort dingen allemaal. Dus het worden van die lange aanschuiftafels.
0: Ja.
1: En leuk gezellig eten, drinken en
0: leuke
1: en
0: avond
1: doen. Op de tuin. De tuin is super mooi, dat is echt super gaaf.
0: Even voor de luisteraars, Ries, de tuin, waar hebben we het dan over? Waar is
1: tegenover Giovetta, die school zal ik maar zeggen.
0: Aan
1: de Doeldijk, ja. Als je daarin rijdt, daarachter.
0: En wanneer zal dat zijn?
1: 26, 27 volgende maand, volgens mij. Maar dan moet je even op de site kijken, dat weet ik niet uit mijn hoofd.
0: Gaan we in de gaten houden, gaan we op de agenda zetten.
2: Ja, die zet op de agenda.
0: Ja, super.
1: Ja, hartstikke leuk. En daarna doen we... ook daar de datum weet ik nog niet. Doen we een Franse avond.
0: Ja.
1: Met allemaal klassieke Franse gerechten. En er komt Alde Wereld of Alde dingen, weet ik hoe die heet. Franse wijn komt erbij. En dan komt er ook een Franse zanger. En ik ga Franse chansons doen. Bekend van radio en tv.
0: Ja.
1: Dus ook dat is hartstikke leuk. Daar zijn we nu ook weer druk mee bezig. Dus,
0: mooi. Leuk om te horen dat
1: er... Kerst bezig, jongen. Het gaat gewoon door.
2: Lekker door. Precies, zo is het.
0: Plannen moeten er zijn om de stip op de horizon te hebben. Helemaal goed. Leuk.
1: Ja.
0: Hey, dan het recept van Ries natuurlijk. Wat heb je vandaag voor ons bedacht?
1: Nou, we gaan eigenlijk een hele klassieker maken in een modern jasje. We gaan aardbeien Romanov maken. Het is aardbeientijd, het begint weer, komen.
0: Maar we hebben het dus over een dessert.
1: Een dessertje. Een gedeelte gaan we zelf maken en een gedeelte gaan we inkopen. Wij maken hier het ijs zelf, maar... Ik kan me voorstellen dat dat een beetje lastig wordt voor de mensen. Ja, dus je kan hier... Je kan lekker naar onze grote vriend Daan, of je kan naar de supermarkt, kan je even lekker ijs halen.
0: Goeie roomijs.
1: En dan gaan we aardbeien Romanov maken. Eigenlijk heel makkelijk. We gaan de aardbeien gaan we marineren. We gaan van tevoren gaan we een stroopje maken van een deel suiker, een deel water, een deel citroen, sap en rasp. Als je 30 gram pakt van alles, dan heb je zat. Mm-hmm. Dat doen we vanille doen we daarbij. Dat laten we heel even koken. Dat laten we doortrekken.
0: Ja.
1: Daar gaan we de volgende dag gaan we daar de aardbeidjes in marineren. Mm-hmm. Even schoonmaken en doorsnijden als het moet. En dan doe je de aardbeidjes doe je erin.
0: Alle zaadjes eraf of niet?
1: Wat zeg je?
0: Alle pitjes eraf, alle zaadjes eraf?
1: Nee. Gewoon alleen het kroontje eraf en dan is dat goed. Dat is toch goed. Dan doe je ze lekker in een bakje. Dat laat je even een paar uur laat je dat staan. Dat trekt heel dat vocht trekt er lekker in. En dan werkt het als een malle.
0: Ja, heel goed.
1: Die aardbeidjes gaan we gebruiken op een koepie. Waar we dan de ijs bij doen. Dus doen we het ijs erop. En dan gaan we in plaats van slagroom. We pakken wel slagroom, maar die gaan we half opslaan.
0: Ja.
1: En dan doen we een gedeelte van het vocht doen we erbij. En we doen lekker een goede scheut crème de cassis doen we erbij.
0: Kijk.
1: En dat gaan we dan opslaan. Dan krijgt die hele mooie kleuren. Paarsroze, weet ik veel. En dan doe je een flinke lik doe je erop.
0: Ja.
1: En dan, als je dat al gedaan hebt, dan heb je aardbeien een keer heel anders als normaal. En ze smaken als een malle. Lekker fris, want die citroen en een beetje zoetig door het suiker.
0: Ja.
1: Lekker romig door het vanille. En dan die Romanov-room erbij. Nou, jongen, lekker vreten.
0: Het klinkt heerlijk, Ries. Denk je dat je het om 2:05 klaar kan hebben? Twee dagjes voor ons?
1: Ja, 2:05. Ja, ga ik net redden. Kom maar. wij doen er wel slikkermaars bij.
0: Helemaal goed, Ries. Klinkt allemaal weer heerlijk. De mensen die daar thuis denken van... Ja, dat ging allemaal wel erg snel. Jij probeert zo snel mogelijk even het receptje bij mij te hebben. Dan zet ik het op de Facebookpagina van... tussen 12:00 en 2:00 met Kees en Drees, zodat de mensen dat nog even na kunnen lezen en de ingrediënten kunnen kopen en zelf aan de slag kunnen.
1: Ja, hartstikke goed.
0: En als er vragen zijn, dan?
1: Ja, kunnen ze altijd bellen. Telefoonnummer zet ik erbij.
0: Zet je erbij. Helemaal goed. Hey, dank je voor je tijd, Ries. Succes.
1: Je kunt ook langskomen.
0: Ja, zeker. Dat is misschien nog wel het allerbeste.
1: Ja, zo is dat.
0: Zo is dat. Iedereen weet de weg naar Kasteel Montfort wel te vinden, dus dat komt goed.
1: Zo is dat. Ja, zeker.
0: Hey, dank voor je tijd. Succes met de voorbereidingen vandaag.
1: Nog één dingetje.
0: Ja.
1: Zometeen komt er even een... op Facebook komt er... We hebben net een tonijn binnengekregen van 20 kilo.
0: Zo.
1: Dus die gaan we zometeen slachten. En hij is wel dood, dat dan weer wel.
0: Ja, ja.
1: En voor de rest gaan we hem helemaal slachten en doen. En dus komen allemaal foto's op Facebook van hoe we daarmee bezig zijn.
0: Kijk.
1: Dus misschien wel leuk om even te kijken.
2: Zeker te weten.
0: Van 20 kilo.
1: 20 kilo. Schoon aan de haak. Dus die gaan we helemaal...
0: Ik kijk even schuin naar links. Kees, heb jij wel zo'n vis van 20 kilo gevangen?
2: Ik vang helemaal niks. Dus het is een last van de vinger. Ik was maar 3 kilo. Dat was ik al heel tevreden.
1: dat is al heel veel.
0: Hey,
1: Sorry,
0: ga je gang.
1: Nee, deze gaan we lekker verwerken in sashimi. Tenminste, een soort sashimi gaan we maken. Dat gaat het leuk worden. Echt mooi.
0: Hey, als we er nou toch zo om 2:05 even zijn. En je gooit die 20 kilo tonijn naar Kees. Dan heeft hij hem gevangen.
1: Ja, dat is waar.
2: Ja, hij zal niet meetellen voor de competitie. Maar het is wel leuk om een keer wat te vangen.
0: Helemaal goed, Ries.
1: Top. Okay.
0: We gaan elkaar luisteren.
2: Hoi. Hartstikke bedankt. Hoi. Hoi.
0: Ries Verburgt, onze chef-kok, topkok uit Kasteel Montfort.
2: Ja.
0: Dus iedereen moet aardbeidjes
2: vind ik ook, hoor.
0: Gaan kopen, gaan plukken.
2: Het klinkt al lekker.
0: Het water liep je in de mond.
2: Kees. Inderdaad, zeker te weten.
0: We gaan een lekker muziekje draaien.
2: Ja.
0: En ik weet dat Ries toevallig ook wel een beetje fan is van deze artiest.
2: Ja.
0: Herman Brood in his Wild Romance. Want ook Ries is ongetwijfeld vroeger in de Azentot geweest.
2: Zeker
0: in de
2: weten.
0: In waar hij woonde.
2: Ja.
0: En hij heeft ongetwijfeld Never Be Clever gehoord. Herman Brood in his Wild Romance.

0: En toen was hij echt klaar.
1: Toen was hij echt klaar, inderdaad.
0: Kenny Rogers and the First Edition. En het nummer heet Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In.
1: Hij is geweldig, hè? Ja. Goed gedateerd nummer.
0: En daarvoor Herman Brood en his Wild Romans, Never Be Clever. En jij zegt, ik heb hem hier een keer ook in de Mojok.
1: Ja, ik heb hem Mojok hier op zijn treden. Dus was geweldig.
0: Ja, nee, precies. He? Het was toch de Nederlandse rock'n'roll held.
1: Ja, zeker. Het was een bijzonder man.
0: Een bijzonder mens.
1: Heel bijzonder mens was het. Ja. Absoluut.
0: Hey, we gaan het hebben over het nieuws.
1: Ja, ik heb maar één itempje.
0: Nou ja, dan ga ik toch muziekje instarten.
1: Laten we het maar doen.
0: Ja. Weet je wat, dan doe ik het lekker lang met aankondigen. Dan lijkt het maar. Dames en heren, het Montfoorts en Linschoters nieuws tot nu gebracht door Kees van Hattem.
1: Het Hoogheemraadschap start met dijkverbeteringen tussen Montfoort en Hekendorp. En vanaf juni kan dit tot overlast leiden. En dat heeft niet zozeer te maken als met de werkzaamheden. Want ik neem niet aan dat iemand met zijn boot naar het werk gaat.
0: Dat zullen niet veel mensen
1: zijn. Maar het gaat vooral om het aan- en afvoeren van materiaal waar men overlast van kan hebben.
0: Maar er zijn toch ook zat mensen die pleziervaart hebben met hun bootje in die periode.
1: Dus zeker.
0: Hou daar zeker rekening
1: zeker.
0: Mee.
1: Zeker. Ja. Maar het is wel heel belangrijk om droge voetjes te houden met z'n allen, jongens. Want dat is toch wel erg belangrijk.
0: Dat was ook eens.
1: Nee, meer echt niet.
0: Dat is inderdaad niet veel. Er gebeurt er niet zoveel in
1: onze mooie stad. Nee, ik ken er wel wat bij verzinnen, hoor.
0: Zo is het. Nou, verzin er eens wat bij.
1: Dan. Wat moorden of wat dan ook. Ja. Dan.
0: Moet alleen nog gepleegd worden.
1: Ja, het moet nog gebeuren.
0: Hé, hey, gaan we zo verder praten over het weer en de uitgaansagenda.
1: Ja.
0: De to-do-agenda. Doen we door een Nederlandstalig nummertje tussendoor te draaien. Ja. En dit is eigenlijk een muziekje wat wij normaal gesproken niet zo zouden draaien.
1: Nee.
0: Maar het heeft wel een speciaal plekje voor mij nu gekregen. Want afgelopen woensdag heb ik een mooi feest mogen meemaken. Yep. Van Peter en Gerwin. En zij gingen hun feest openen. Met iedereen welkom heten. En toen pakten ze de microfoon en gingen ze dit nummer heerlijk playbacken.
1: Oké.
0: Waarom die microfoon er dan bij zat. Dan leek het net alsof. En het gaat over kameraden. En hun zijn al, ze zijn bij de 50 geworden. En al 40 jaar vrienden. Dus
1: kijk eens aan.
0: Dat was wel een mooie gelegenheid.
1: Zeker te weten.
0: Dus we gaan het nummer gewoon lekker draaien. Als voor mij een nagedachtenis aan een mooi feest. En voor Peter en Gerwin, omdat ze dikke kameraden zijn.
1: Zo is het.
0: Zo heet het nummer ook. Ancora, Jan Smit, Jan Keizer. Kameraden.

0: gaat eigenlijk ook over ons, Kees.
1: Ja, ja, ja. We zouden ook mee te zingen voor je. Ja.
0: Zet lekker mee te tikken.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar mijn kameraden heb ik toch een... Nou ja, laat ik maar niks zeggen. we gaan verder met het weerbericht, Kees.
1: Ja, laten we dat maar doen. Ja, ik moet hem nog opzoeken ook. Dus we waren goed, we waren lekker bezig.
0: Goed, goed. Dan start ik hem toch stiekem in.
1: Ja, doe dat maar.
0: Kees, vertel, wat gaat het weer de komende... Voor mij, we gaan naar dit weekend nog niet zo, maar volgend weekend...
1: Volgend weekend, eind vanaf dinsdag gaat de temperatuur omhoog, jongens. Dan gaan we echt naar de 5, 26 graden, dus dat is wel lekker. Maar vanmiddag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Lokaal kan een klap onweer voorkomen. Het is 12 tot 15 graden bij een matig tot aan zee vrij krachtige westenwind. In de loop van de middag wordt het geleidelijk droger. Vanavond en vannacht is het tijdelijk droog met opklaringen. In het binnenland koelt het flink af naar 2 tot 6 graden. Dat is koud, zeg.
0: 2 is niet veel.
1: Nee, dat is niet best. Morgen start de dag bewolkt met buien geregen. In de middag is bij buien kans op onweer. Slechts af en toe schijnt de zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Maar wat we al zeiden, vanaf dinsdag gaat de temperatuur omhoog. Dus dan wordt het lekker weer, jongens. Op naar een lekker Pinkse weekend.
0: Dus je hoeft volgende week voor ons sowieso niet thuis te
1: blijven? Nee. Gewoon lekker naar buiten gaan.
0: Lekker op buiten.
1: Zo is het.
0: Juist. Hey, dan de uitgaansagenda.
1: Ja, 18 tot en met 22 mei is zwemvierdaagse. 2 tot en met 5 juni is de avondvierdaagse in Montfoort.
0: Ik denk, kijk op de betreffende sites hoe je mee kan doen.
1: Ja. De zwembad moet je eigenlijk volgens mij via het website ook opgeven. Dus,
0: ja, precies. Ja, het zal denk ik ook voor de
1: avondvierdaagse. Voor de avondvierdaagse zal dat ook wel zijn, maar dat gaat en ook via groepen natuurlijk, dat soort
0: op
1: dingen.
0: Scholen,
1: dus,
0: ja.
1: Dus 2 tot en met 5 juni, avondvierdaagse in Montfoort. 6 juni, de radio staat Montfoort, Radio Bingo. En we hadden net Ries aan de lijn.
0: Ja.
1: En 5 en 6 juni, dan is die Italiaanse pizzaavond van het Oude Kasteel. En dat wordt gehouden in de tuin.
0: Het Oude Kasteel?
1: Of het Oude Kasteel, het kasteel. Hoe kom ik nou? Er staat ook okay onder. Oude Kasteel, denk ik zeker.
0: Ja, ik weet het niet.
1: Nee, er gaat af en toe gaat er in mijn gedachten wel eens iets wat ik niet helemaal
0: zijn
1: kan volgen. van het kasteel. En dat wordt gauw in de tuin.
0: In de tuin, de trouwtuin om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: Aan de Doeldijk.
1: Aan de Doeldijk.
0: Helemaal
1: dus,
0: aangekleed.
1: Ja.
0: En in samenspraak met Il Falco wordt daar een mooi evenement georganiseerd. Zo is dat. Dat was hem, Kees.
1: Dat was hem. En wij waren even aan het kijken bij het kasteel op de website, maar dat stond er niet helder op.
0: Daar stond het nog niet echt helder op, maar op de Facebookpagina.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: precies. Voor mij staat er morgenavond nog dat ik met Ries een hapje ga eten. Dus dat zou ik hem eens even zeggen.
1: Dus vertel hem maar eens even dat hij die website beter bij moet houden.
0: Dat moet even gebeuren.
1: Laat eens zeggen, nou maar bij het koken houden. Dat lijkt me handig.
0: Veel belangrijk. We gaan het hebben over de artiest van de maand.
1: Yes.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: En inmiddels dus de laatste zaterdag dat wij... Nee, dat zeg ik niet goed.
1: We hebben nog een zaterdag.
0: We hebben er 2 gehad. Ja. Dit is de derde zaterdag dat we Frankie Goes to Hollywood als artiest van de maand hebben. In het tweede uur gaan we draaien het hele mooie en vaak met kerst gedraaide Power of Love. En nu hebben we het over een ander nummer van Frankie Goes to Hollywood. Ook weer van het legendarische album Welcome to the Pleasure Dome gaan we draaien. Frankie Goes to Hollywood als artiest van de maand met het nummer...
1: Born to Run.

0: Het is Lissy van Zwol. En Lissy is natuurlijk onderdeel van Ons Genoegen.
1: Ja.
0: En is altijd wel met muziek bezig.
1: Yes.
0: En, ja, door de jaren heen blijkt ook dat ze altijd wel een toch wat apart nummer kiest. En dat vind ik juist heel erg leuk.
1: Heel erg leuk, zeker.
0: Ze heeft nu wat, voor mij is ze pas op vakantie ook in Frankrijk geweest. Dus dat zal er misschien wel mee te maken hebben. Een Frans nummer gekozen. De artiest heet Patrick Watson. Of op zijn Frans zal het wel Patrick Watson zijn.
1: Ja, ik denk het ook, ja.
0: Het nummer heet Je te laisserai des mots. Vrij vertaald staat dat voor Ik zal je woorden nalaten. En ik denk dat het een heel mooi gevoelig nummertje is. En we gaan hem graag voor Liz draaien. Aanstaande woensdag is ze jarig. Dus mocht je er tegenkomen, geef er een dikke knuffel. Bij deze alvast namens ons, Kees, van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Liz.
1: Zeker.
0: En we gaan hem graag voor je draaien. Patrick Watson, Je te laisserai des mots.

0: terwijl we naar de heerlijke klanken luisteren van Focus met het instrumentale nummer Sylvia. Zit er langzaam een einde te komen aan het eerste uur van tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Blijf lekker luisteren. Aan de andere kant van de 1 uur zijn we weer terug met het tweede uur, waarin we eigenlijk alle vaste items hebben die we normaal ook hebben.
1: Ja, inderdaad. Dus ik zou zeggen tot zo.
0: Tot zometeen. Hoi hoi.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dree. Een programma voor Montforters door Montforters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
4: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dree. Welkom terug bij het tweede uur van Tussen de Avond 2 met Kees en Dree op deze toch wat frisse zaterdag.
5: Het is koud.
4: Zeg ik het zelf.
5: Ja, zeker.
4: Het tweede uur, wat gaan we allemaal doen? We hebben voldoende op de programma staan. We hebben zometeen het Nederlandstalige verzoeknummer van Patrick van Oostrom, die afgelopen woensdag jarig was. Het cabaretfragment is van Jochen Otte, de Kees Classic van Urge Overkill. En we zeggen allereerst... Goedemiddag voor iedereen. Uiteraard komt ook de artiest van de maand nog een keer voorbij. En verder hebben we wat lekkere muziek bij elkaar gezocht, denken we.
5: Ja, en ik wou toch nog eventjes... Van de 8 mei is dat nummer uitgekomen van... die gaan wij ook draaien. Dat is iemand die...
4: Ja, dat is een nieuw nummer van René Kuppens, heet ja, de artiest. Ja. Of Jira, zoals zijn artiestennaam is.
5: Ja.
4: Hij is leraar op het Iverta. En ja. We hebben hem wel eens vaker in de uitzending gehad. Een jaar of 5, 6 geleden denk ik dat we hem al een keer hadden.
5: Ja.
4: En hij doet op dancegebied leuke dingen. Hij maakt leuke muziek.
5: Ja.
4: En hij zit eigenlijk een klein beetje te wachten tot hij echt een keer gaat doorbreken. En ik denk dat hij hier wel weer een goede stap mee gezet heeft. Het is een heerlijk nummer. Die gaan we straks ook draaien.
5: Ja.
4: Zeker. Maar we beginnen met toch wel een oude dus, hoe moet ik het zeggen?
5: Het is een oude swingnummer. Zeg maar zomercarnaval krijg je dan.
4: Het druipt er vanaf.
5: Ja, zeker te weten.
4: Als ik zeg Sergio Mendes en Brazil 66, dan zeg jij?
5: Mascanada.
4: Dat bedoel ik.

0: tijdens het applaus wat Nirvana krijgt tijdens deze unplugged session die ze opgenomen hebben in New York. Gaan wij het alvast hebben over het volgende item, Kees.
1: Ja.
0: Want we gaan het hebben over het Nederlandstalig verzoeknummer. Patrick van Oostrom was afgelopen woensdag jarig. En bij deze namens mij en Kees.
1: Nog hartelijk gefeliciteerd.
0: Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ja. Hoop dat je een mooie dag hebt gehad. En Patrick, heb altijd wel, ook de jaren dat we met een groep naar de Formule 1 waren, toch altijd wel... ja, hij weet wel een bepaald type nummertjes op te zoeken. Ik noem maar één term, zon op mijn piemel. Ja, dat komt toch een beetje bij Patrick vandaan. Zulke soort liedjes vindt hij mooi. En ik moet zeggen, als je dan met een groepje weg bent, vindt iedereen het ook
1: fantastisch. Vindt iedereen het geweldig, zo is het toch.
0: Hij zei, ja, ik zit een beetje in mijn midlife crisis misschien.
1: Dus
0: ik ga ook dit jaar voor het eerst naar de Zwarte Cross.
1: Oh joh.
0: Ja.
1: Oh.
0: En daar is deze band helemaal hot. Kick Now Us.
1: Ja.
0: Dat is Twents, Oosters voor Kijk Ons Nou.
1: Kijk Ons Nou eens.
0: En Hemel Zonder Bier. Daar willen ze zeker niet naartoe.
1: Daar willen ze zeker niet naartoe, nee.
0: Dus we gaan hem lekker draaien voor Patrick. En nogmaals, van harte gefeliciteerd, Pat. En voor jou dus, Kick Now Us. Hemel Zonder Bier.

0: was er weer eentje uit de oude doos, Kees.
1: Ja, inderdaad.
0: Rudy Bennett met I'm So Proud.
1: Kwam van mijn lijstje af. Dat zijn de nummers die je niet moet vergeten, toch?
0: Ja, nou ja, ik weet niet.
1: Je was hem al vergeten.
0: Dat is voor mij voor het eerst dat ik hem hoor. we gaan het hebben over het cabaretfragment, Kees.
1: Ja, inderdaad.
0: Artiest Jochen Otten, ken je die?
1: Nee. Nee, ja, zeg mij niks.
0: Ik denk als je hem ziet, dan gaat hij wel een lampje branden.
1: Ja.
2: Cabaretfragment.
0: Het cabaretfragment. Jochen Otten is onderdeel van... ze waren gisteren op televisie. De Sluipschutters.
1: Ja.
0: Altijd met z'n vieren mooie sketches maken.
1: Ja.
0: En vaak ook... ja, hoe moet ik het zeggen? Hij is vaak het zulletje van de groep.
1: Ja.
0: Maar hij doet het erg leuk. Hij heeft ook een eigen programma, een eigen cabaretshow. En daar gaan we nu een stukje van laten horen.
1: Ja.
0: Koop jij wel eens bloemen voor je vrouw?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En wat zegt zo'n bloemister altijd als je het koopt?
1: Schuin afsnijden.
0: Precies. Nou, dat vindt Jochen onzin. We gaan het horen.
3: Niet mijn level. Vind ik bloemisten de ergste.
4: Ja.
3: Oh man, dan krijg je zo'n flutbosje voor veel te veel bij zo'n kiosk. En dan wil je naar huis gaan en dan zegt zo'n bloemist van... Hey, moet thuis even schuin afknippen. Nee, wat is hier aan de hand? Moet thuis even schuin afknippen. Je moet niet fucken met mij, vriend. Ze staan hier bij jou in een emmer gewoon te drinken. Komen ze bij mij thuis, kunnen ze alleen maar schuin drinken. Wat is er in de tussentijd gebeurd? En als het zo belangrijk is, waarom knippen ze zelf niet schuin af? Nou, dat is gewoon voor bloemisten onderling, hè? Dat ze tegen elkaar kunnen zeggen, want ik heb hem net weer in huis gestuurd, jullie gaat schuin afknippen. Ja. En of je nou schuin afknipt of recht, het is gewoon een dood ding. Het is ontworteld. Het is eigenlijk gewoon al, het sterfproces is gaande. Het is eraf. Die wortels zijn eraf. Het is dood als je thuis zo'n bosje in een vaas zet op de keukentafel. Je bent hem aan het opbaren. Dat is wat je aan het doen bent. En daarom vind ik bloemisten de meest cynische teringleiders van iedereen die ik ken. Ja, want die doen er dan ook nog een zakje voeding bij. Zo van, hier heb je een dode hond en een zak brokken.
2: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dree.

0: Een goede week is er nu uit. Het nieuwe nummer van de artiest Jira, oftewel René Kuppens. Gewoon leraar hier op het Iverta in Montfoort. En in zijn vrije tijd toch maar wel een hele uitgebreide hobby aan het worden. Ja. Probeert hij lekkere dancemuziek te maken. En ik moet zeggen, fantastisch nummer.
1: Ja, absoluut zeker. Ja. Een heerlijk nummer, absoluut.
0: We gaan snel verder met de Case Classic.
1: Laten we dat maar doen.
0: Het orgeltje moet weer uit de kast komen.
1: Yes. Zwaai maar niet uit de kast hoeft te komen. Kees Classic.
0: Ja, Kees, kom eens uit de kast.
1: We gaan het hebben over Urge Overkill. Urge Overkill wordt in 1986 opgericht in Chicago, USA, door Nathan Catroot, Johnny Rowan en Eddie Reuser. En groeit uit tot een alternatieve rockband. Catroot en Reuser ontmoeten elkaar op de Northwestern University en besluiten samen alternatieve rockmuziek te gaan maken. En in 86, als Rowan is aangesloten, komt hun eerste EP uit. Deze trekt wel meteen de aandacht van een supertrouwe fanschare, maar geeft de band niet de gewenste aandacht van het grote publiek. In 89 komt hun eerste album uit, maar het duurt tot 91 bij het uitkomen van hun derde album tot ze bij het grote publiek bekendheid krijgen, vooral door hun voorprogramma bij de Nevermind Tour van Nirvana. Toevallig dat we hem ook net gedraaid hebben. In 1997 valt de band uit elkaar door interne ruzies, maar in 2004 pakken de leden het weer op en bestaan nog steeds. Alleen zonder Rowan, want die komt te overlijden op 23 juni 2023 op 57-jarige leeftijd. Geniet nu van het muzikale monument in de stijl waar de band bekend om werd, de eigenzinnige manier van coveren van hits. Girl, You'll Be a Woman Soon, origineel van Neil Diamond en bekend geworden door het gebruiken van het nummer in Pulp Fiction, Urge Overkill.

0: De artiest die we allemaal kennen als toch wel wel rauwe, ik moet zeggen, rauw van de pits.
1: Ja, hebben een rauwe stem.
0: Rauwe stem.
1: Ja.
0: En toch een beetje ook wel vanuit de rock scene langzaam overgekomen naar meer melodieuze muziek. Rod Stewart met toch zeker een hele mooie ballad. Sailing. En daarvoor hadden we Urge Overkill, de Kees Classic met Girl, You'll Be a Woman Soon.
1: Ja, geweldig hè?
0: En dan moet jij ongetwijfeld aan je dochter denken.
1: Ja. Toch? Dat is ondertussen
0: al we zijn een paar jaar verder.
1: Ja, we zijn wel even wat verder. Maar, maar ik vind dit een geweldig nummer. Ik vind het ook een geweldig nummer van Neil Diamond, hoor. Ja. Overigens, laat dat even zeggen.
0: Ja.
1: Maar dit is wel heel gaaf gecoverd.
0: Helemaal goed, Kees.
1: Trouwens, sowieso een ondergewaardeerde band, hoor. Dat Urge Overkill. Die hebben hele goede muziek, muziek gemaakt. Okay, absoluut.
0: Okay. Heb je al idee, volgende week hebben we daar geen uitzending. Maar over twee weken de Kees Classic. Ben je al mee bezig? Heb je al wat lijstjes?
1: Ik heb wel wat lijstjes. Die liggen allemaal op.
0: Alfabetisch
1: volgen. Op een bureautje. met stickertjes.
0: Ja, precies. In jouw opbergsysteem.
1: Ja, zeg maar. Klopt.
0: Post-its.
1: Post-its, ja. Ja, dat is mijn archief.
0: Ja, als het werkt, dan werkt het, Kees.
1: Ja, zo is het.
0: Daarom. We gaan snel verder met de artiest van de maand.
1: Yes.
0: Even kijken, hoor.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: Ik had hem gewoon klaarstaan, joh. Ik maak de paniek mis.
1: Nee, maar dan komen we met hele andere dingen bezig. Ja, we zijn enorm achterlaag hier. Dus,
0: ja, tranen, joh.
1: Ja, inderdaad.
0: Frankie Goes to Hollywood is de artiest van de maand deze maand. Hoef ik niet meer uit te leggen. Ik zei het al ook het eerste uur. Dit nummer staat eigenlijk vooral rond de kerstdagen vaak afgestemd. Omdat het ook wel een beetje een kerstballet is. Het gaat helemaal niet over de kerst of wat dan ook. Maar het komt ook door de clip toen. Dat
1: klopt.
0: Het is ook een beetje
1: over die karavaan die door woestijn. Ja, inderdaad.
0: Daar heeft het mee te maken.
1: Ja.
0: We gaan hem lekker draaien. Artiest van de maand, Frankie Goes to Hollywood met...
1: Power of Love.

0: De fantastische klanken van de Haagse formatie The Golden Earring, When the Lady Smiles. En ja, we zeggen het elke keer. Jammer dat ze niet meer bestaan eigenlijk.
1: Nee, inderdaad. Ja. Nee, dat is zeker jammer.
0: Ook wel leuk dat we lieve reacties van wat luisteraars krijgen die zitten te genieten.
1: Ja, inderdaad. Ja. Zijn er een aantal waaronder Jasper, mijn buurman tegenwoordig, die zei heerlijk uitzending.
0: Heerlijk uitzending. Ja. Mirjam heeft net over het nummer van Sailing Rod Stewart, dat de vader dat altijd draaide. En net ook Frankie Goes to Hollywood, Power of Love. Miranda, die zegt heerlijk nummer.
1: Dus, ja, dus daar doen we het voor. Ja, daar doen we het voor.
0: En app gerust vaker als je wat hoort. Ook als je het niet leuk vindt, laat gerust weten.
1: Ja, en weet je wat het is? Als je wat wil horen, iets speciaals wil, laat het ook even weten. Want vorige week stond dit ook al op ons programma.
0: Ja,
1: toen zat er eentje in de buis te luisteren naar ons. Dus dat kun je niet weigeren.
0: Dus zat in de Green Mile. Maar goed, dit nummer hebben we nog klaarstaan van vorige week. En we gaan hem lekker draaien. Het is ook weer een goede 6 minuten. En het nummer heet Lady Starlight. En de formatie heet
1: Scorpions.
0: Is Duitse.
1: Ja, is Duitse.
0: We gaan lekker draaien. Lady Starlight.

0: Was dat nog even lekker als uitspreker, Kees?
1: Dat was nog wel even heerlijk, hè? Zeker te weten.
0: De volle 6 minuten 12. Lady Starlight, The Scorpions.
1: Ja.
0: Duitse formatie, inderdaad. Je zegt terecht van gitarist.
1: Rudolf en Michael Schenker. Die Michael Schenker heeft ook bij Scorpions gespeeld. Ja. Geweldig gitarist, absoluut.
0: Top muziek. We zijn aan het einde gekomen van ons programma en we gaan wat mensen bedanken. We bedanken uiteraard Ries Verburgt, de chef-kok van Kasteel Montfort, die ons een heerlijk dessert voorschotelde. En nogmaals, hij gaat het even naar mij op de mail zetten. En dan zet ik het ook op de pagina.
1: Facebook.
0: Op Facebook van Tussen 12 en 2 met Kees en Ree. We bedanken Lissy van Zwol voor haar guilty pleasure. We bedanken Patrick van Oostrom voor zijn Nederlandstalig verzoeknummer. En verder alle luisteraars die gezellig meegeluisterd hebben. En ook gewoon af en toe eens een appje sturen van...
1: Ja, zo is het. Dat het leuk is.
0: Dat het leuk
1: doen
0: is,
1: we het niet voor niks.
0: Doen we het niet voor niks, zo is dat. Wij gaan er een beetje...

0: uit. Het is Pinksteren en ik zit aan de Belgische kust. En het zal heerlijk weer worden volgende week. Ja, dus ik zal rood als een kreef terugkomen.
1: Maar de week erop zijn we er gewoon weer.
0: De week erop zijn we er weer. En dan hebben we ook al wat ideeën voor het interview. Dus dat gaat helemaal goed
1: komen.
0: Ga je nog leuke dingen doen volgende week?
1: Denk het wel, ja. Ik ga sowieso vrijdag lekker vissen.
0: Succes daarmee, Kees.
1: Kom helemaal goed.
0: Goeie week allemaal en over 2 weken zijn we terug. Tot ziens.
1: Doei.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45... Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Pop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleis Huis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Stamford

0: Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen, minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon en dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

toch? Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische

0: Zijn leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met twee maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

geen souvenir dat ons kan binden. Je kast is leeg, elk spoor verdwenen. Ik sta al lang op eigen benen. Om jou zal ik voortaan geen traan meer laten. Het is te lang voorbij om nog te haten. En zelfs in diepst van mijn gedachten ben ik zonder jou. Maar toch...

veeg je tranen weg. Volg je hart, wat men ook zegt. Ik zal altijd achter je staan, jongen, wat je ook doet. Doe voorzichtig. Het gaat je goed.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen, minimumtemperaturen 2 tot 6 graden.

0: graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort.

0: meer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf 17,5 euro per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
2: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Welkom weer luisteraars en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. De komende twee uur gaan we er weer een gezellige boel van maken met de gezelligste muziek uit Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Zuid-Tirol. Begonnen met Die Amigos en de Cinderella Blue. In deze uitzending komen natuurlijk de vaste items voorbij, zoals de cd van de maand, de artiest van de week en straks in het tweede uur de coverplaat, als we die kunnen vinden. Het is altijd moeilijk om er eentje te vinden, maar volgens mij lukt het me wel elke zondag, elke tijd om de coverplaat te vinden. Ja, in deze uitzending, het eerste uur, komen we onder andere voorbij de Christine Stark, Mario K, de Zwitser Goeve, die kinderenband, de Las Vets komt voorbij, die Alpies, Nina en Mike en natuurlijk heel veel mooie andere muziek hier bij Immer Wieder Volksmuziek. Lekker veel muziek achter elkaar. Af en toe is gepresenteerd met de items van de uitzending. En ja, we gaan meteen verder met de volgende muziek. De nieuwe single. Ja, die komen ook voorbij. Want de Amigos, dat waren ook was ook een nieuwe single van hun. We gaan dus luisteren nu naar de nieuwe single van Christine Stark en ze heet Alemania. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Immer Wieder Volksmuziek en veel luisterplezier de komende twee uurtjes.

Ja, je hoorde achtereenvolgens Kreuzertruien van Lucas Houderland. Daarvoor het zijt een miet en ander van Mario K. Die Lauser, immer wieder diese vrouwen. En we begonnen met Kristin Stark Alemania. De volgende plaat die ik heb klaarstaan is weer eentje van het album van de maand. Van de heren Marion Christoph Zum Siebenten Himmel. We gaan de track 5 draaien van het album. En dat is getiteld Du kannst die Sieger zijn. Hier zijn weer Mario en Christoph als album van de maand mei hier bij Immer Wieder Volksmuziek. MUZIEK

Ja, je hoorde Lats Vest uit Schenken, mijn hets, land Tirol. Daarvoor die aanschotter Oostem Tiletal met die Postillon polka. En daarvoor Lago Mio, het kinderkoor uit Zwitserland. Uit de Duitse Schwitz komen ze allemaal. Ja, eigenlijk een soort kinderen voor kinderen uit Nederland. Want het is een wisselende... Ja, hoe noem je dat ook alweer? Het is dat er telkens andere kinderen komen. En dat is ook voor kinderen voor kinderen. We gaan er nu verder naar het album van de week, oftewel artiest van de week. En ik heb het over Liane Hegeman. Ze is een zanger, songwriter en muziekproducent met een grote liefde voor het podium en een hart dat klopt voor muziek. Sommigen van ons herinneren haar misschien nog als frontvrouw en oprichtend lid van het Eurodance project Erotic, waarmee ze in de jaren 90 internationaal succes boekte en gouden en platina platen won. Ze heeft ook al eens verteld dat ze jaren daarvoor al als popzanger in de Duitse hitlijsten stond, zoals te zien was in het ARD-programma Brisant. Haar muzikale reizen begon meer dan 30 jaar geleden met de band Xanadu. Ze traden 2 jaar achter elkaar op in de Duitse voorselectie voor het Eurovisie Songfestival en eindigde bijna keren op de 2e plaats. Een tijd die ze nooit zal vergeten. Vele tv-optredens volgen en ze ontving de gouden noot van RTL. Tegenwoordig behandelt ze haar eigen pad als soloartiest met Duitsstalige pophits, emotionele Duitse pop en een vleugje poprock. Ze schrijft en produceert de meeste van haar nummers zelf. En dat doet ze met hart en ziel. Haar tweede album Seelenvrooie Feuer werd uitgebracht in 2022. En verschillende singles ervan bereikten de Airplay Top 100. In 2024 had ze de eer om een ABBA medley en een nieuw cover van The Winner Takes All te zingen in het ZDF televisieprogramma Verenigde Carter. En dat was een hoogtepunt voor haar. We gaan nu 3 nummers van haar draaien. Glücks Ritter, haar nieuwste single. Neuer Mann, Neues Glück en Aber Nicht Meer. Liane Hegeman is deze week bij Immer Wieder Volksmuziek Artiesten van de Week.

Ja, dat waren de Alpies met Hilfloos Verliefd. En daarvoor de artiesten van de week, Liana Hegeman. Naar de artiest van de week gaan we verder naar de artiest van de maand. Oftewel het album van de maand, Zum Siefte Himmel van Mario en Christophe. We gaan luisteren naar het volgende trekje van het album. En dat heet Kein Preisschild. Ja, dat is lastig als je iets zou kopen als er geen prijspotje staat. Dan weet je niet hoeveel het kost. Kein Preisschild, hier zijn Mario en Christophe.

Ja, luisteraars, dit was alweer het eerste uur van Immerwieder Volksmuziek. We eindigden met de ervarende muzikanten van Nina en Mike. En daarvoor Kein Preisschild van Marion Christophe van het album van de maand. We gaan straks verder met weer een mooie muziek in het tweede uur. Ik zeg, blijf lekker aan de radio en ga straks weer genieten van de muziek die ik u te bieden heb. Tot zometeen maar weer.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.

0: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Welkom weer terug bij het tweede gedeelte van deze aflevering in Wieden Volksmuziek. We begonnen met Peter Marren en Hey Doe. In het tweede uur hebben we nog vele mooie muziek voor de klaarstaan. Met de coverplaat ook, met weer twee platen van het album van de maand. Met onder andere de Kastenroute Spatsen, Romy Kies, Sigrid en Marina, de Kloostertalen, Wolkenvrij, Francine Jordi en heel veel andere mooie muziek. Dus we gaan weer lekker genieten van het tweede uur van deze aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. We gaan zometeen verder achter elkaar met Stefan Jurkens, Kastenroute Spatsen, Romy Kies, Sigrid en Marina, de Savannah's en die Meijerhoven. Dat is de muziek die ik voor u klaar heb staan de komende periode. Maar we beginnen met Stefan Jurkens en 20 jaren Speter. Welkom weer bij het tweede gedeelte van deze aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. En ik wens je natuurlijk nog veel luisterplezier het komende uurtje.

Ja, dat waren die Meyerhofer met hun Boyarische dansen. Daarvoor de Savannahs met Baby Blue. Sigrid en Marina, Summer is die tijd, Midden in Paris van Romy Kish. Castro te spatsen met Ischeur. En we begonnen met Stefan Jurgensen, 20 jaar Peter. Het is nu weer tijd voor de album van de maand, Zum siebten Himmel van Mario en Christophe. We gaan luisteren naar Ischeur es dir.

Ja, je hoorde Wolke Schieben van de formatie Volkenvrij. Natuurlijk samen met Vanessa en May. Het is nu weer tijd voor de coverplaat van deze week. En ik heb een leuke gevonden van Peter Hinne en de 7000 Rinder. En de Nederlandse versie daarvan is gemaakt door André van Duin, onder andere denk ik, met zijn 35 koeien. Misschien hebben we wel al een keer gedraaid, maar dat is al een tijdje geleden. Het is gewoon leuk om deze nogmaals een keer te draaien. Eerst 7000 rinder van Peter Hinnen en 35 koeien van André van Duin. Als coverplaat van deze week bij Immer Wieder Volksmuziek. MUZIEK

Ja, je hoorde de Francine Jordi uit Zwitserland. Toes, toch toes. En daarvoor een gouden ouwe van Connie Vreubens en twee kleine Italiener. En de coverplaat van André van Duin met zijn 35 koeien. En Peter Hinder met zijn 7000 rinder. We gaan nu weer verder met de plaat van het album van de maand. Siebten Himmel van Mario en Christophe. We gaan luisteren naar Wunderziend Leise. De laatste vocale van deze uitzending van Immer Wieder Volksmuziek.

Ja, dit was het weer voor deze week. Ik zeg weer bedankt voor het luisteren. Heb een fijne week en tot volgende keer maar weer bij Immer Wiener Volksmuziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar.

0: niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.